vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters.

scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep BNM.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Hokkien, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische...
0: Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse...

0: In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

Welkom bij het Muziekmuseum. En goedemorgen allemaal, beste luisteraars. U kunt wel luisteren naar een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. En het is misschien wel tijd voor de oude koeien van stal te halen. En op te poetsen voor in het museum te plaatsen. En dit allemaal vrolijke muziek voor u. De muziek is uitgezocht en samengesteld door Sjaak Spreeuwenberg. En bij het eerste nummer waar we mee beginnen is van de Everly Brothers. Beste luisteraars, een goedemorgen allemaal. Ook voor de luisteraars op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom en veel luisterplezier.

0: Goedemorgen.
1: Het Muziekmuseum. Yeah, yeah, yeah. Muziekmuseum. Oh.

0: We hadden een nummer van Henk Wijngaard uit Stadskanaal Groningen. Als ik ga, moet je niet om mij huilen. En daarvoor hadden we een nummer van ABBA uit Zweden. Dus You Better Know. En als eerste van deze drie uit 1958. Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Verder met Françoise Hardy.
1: Dit is het Muziekmuseum.
2: Música nostálgica te lleva de vuelta al pasado.

0: Wat een nummer van Paul Young, 1946, geboren in Engeland. En het nummer komt in 1985. Every Time You Go Away. En daarvoor Françoise Hardy uit Frankrijk, 1964. Ton Meilleur Ami. Verderop Angelina, Footappers, maar eerst Ricky King.
1: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.

0: Wat een nummer van Angelina 2020 van Leve Gorig Zweven. En daarvoor de Footappers uit Engeland 2007 met Man of Mystery en Reggie King uit Duitsland 1978. Alexis Sorbas. Verder met The Beach Boys.
1: Dit is muziek.

0: We hadden van Ronnie Tober de Verboden Vruchten 1965. Uit 1978 nummer van Love, Ik Reed de Slover en de Beach Boys 1969. I Can Hear the Music. Verderop Dave Berry, radioensemble, maar eerst de Shaking Arrows.
1: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
2: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.

0: Wel een nummer van Dave Berry, geboren 1941 in Engeland en een nummer kwam in 1965. 1 als hoogste en 35 weken in de vrolijke top 40 met This Strange Effect. En daarvoor het radioensemble uit Torren, 1972, Meisjes in Bikini. Aeroboogie hadden we er ook nog voor, van de Shaking Arrows uit Waalwijk, 1979. 7. Met Paul Anka.
1: Smaakvolle muziek voor de liefhebbers van oude muziek. En dat allemaal in het Muziekmuseum.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze... Flashback.

0: Het instrumentale was van de Jumping Jewels, Outlaw in 1962 en daarvoor de Bobby Fuller Four. I Fought the Law in 1966 en 1957 hadden we Paul Anka met Diana. Alzo beste luisteraars, dit was weer een aflevering van het Muziekmuseum en ik hoop dat je met plezier hebt kunnen luisteren en de volgende week weer afstemt op de zondagmorgen om 9 uur voor Radio PNM voor het programma Muziekmuseum. En hopen we weer een leuke uitzending van kunnen maken. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. Zometeen volgt Mariet van Knippenberg met het programma Zoetjes aan op zondag. Veel luisterplezier! Namens mij en alle PNM-medewerkers een prettige voortzetting van de dag en een fijne week. Graag tot de volgende keer. Dit was Jaak Sprevenberg voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Zaterdagmorgen 8 uur Muziekbank. En zondagmorgen 9 uur het Muziekmuseum. Het beste nu.
1: PNM Radio Muziekmuseum.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De recht

0: alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Zutjes aan met Mariet van Knippenberg.
3: Goedemorgen, lieve luisteraars. En welkom bij Zutjes aan, want het is zondag. En wel zondag 6 september. En we gaan hopelijk een leuk programma van maken. Sjaak, bedankt voor de rondleiding door het Muziekmuseum. En we gaan echt door met allemaal oudjes. Of zo niet zo oud als die meestal Sjaak op een lijst zet staan. Maar dat is al niet te min. Oldies but goodies. We beginnen met Cat Stevens met Moon Shadow.

Ik dacht, we beginnen vandaag gewoon rustig. En in de tweede gewoon er vol in met Joe Cocker. She came in through the bathroom window. Natuurlijk het origineel van de Beatles, maar hij gooft er een heel lange tintje aan.

Nou, dan zit je toch wel allemaal wakker, denk ik, ja. Nou, we hebben, de volgende is een oudje van Chicago. Volgens mij zo'n beetje de tussenperiode tussen de twee Chicago-stijlen in. Maar pin mij er niet op vast, zoals altijd. Het Beginnings.

dus definitief aan de Blazers te huren. Oi, Chicago. Ik wil even de groeten doen aan mensen die nu op weg zien naar de vakantie. Rie voorzichtig en heel veel plezier. We gaan verder met Dusty Springfield. You don't have to say you love me.

Ik geluiven drek. Toch, heet er ook? We gaan naar Rod Stewart. Het is een lange 6,5 minuut, maar ik vind hem geweldig mooi en heel erg gevoelig. The Killing of Georgie.

Ooit gedanst, Leo Seijer. Vorige week kwam het bericht dat Chalese Fabares overleden was. Ik geloof 1 of 82 jaar. Ze vallen links en rechts met de bosjes, ving ik de laatste week. Ja, maar ja, heel veel rocksterren, zo zeggen, door ook zo'n leven wat ze hebben, die werden toch nog behoorlijk oud. Shelley was bekend van televisie, van shows. En in een van die shows zing het liedje. En dat werd een hele grote hit in Amerika. Johnny Angel.

0: tijd van weg het flotters. Uit Florida, uit het ganse zuiden in Miami komt Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dr. Beat.
1: Emergency

0: Dit is Zutjes Aan met Mariet van Knippenberg.
1: Ik ga gisteren bij het Pleinfestijn en in Kessel natuurlijk. En daar stond een band en die hadden allemaal gast, zinger, Gert Familie van ons die mij. En die deden allemaal door ontzettend leuke rocknummers met name op de bühne zetten. En deze, die Lea zingen. En daar vond ik zo ontiegelijk keigoed. Ik denk, dit ga ik vanmorgen draaien. Ik ga het angst doen van Queen. Want gisteren waren het Freddie Mercury 80 jaar zien geworden. Maar deze vond ik zo ontiegelijk klasse, Lea. Ik heb er echt van genoten gisteravond. Queen met Tie Your Mother Down.

spetterend van Queen natuurlijk. We gaan verder met Linda's Farm. Liedje dat ze niet zo gedukt huurt, maar lekker rustig wel. Lady Eleanor.

Linda Sam met Lady Eleanor. We gaan verder met de eerste hit, of toen het een kleintje was, van Elton John, Border Song.

En dan zien we alweer toe aan het laatste liedje. Dus toch niet te geluiven. Het laatste liedje is Paul Simon met American Tune. En maar dat begint pas over een minuut, dus ik moet nog even vol kletsen. Toos is net binnen en die gaat nu aan de telefoon zitten. Kopje thee staat klaar. En dus over een minuut of zo, als ze zich geïnstalleerd heeft, dan ga ik vast bellen. Voor een verzoekje voor minstwensen, want dan gaan we hier nog 2 uur doen. Toos en ik. Natasja is er de volgende week weer. En ja, dus ik zou zeggen, bel even 30 66 33. En vroeg een pleitje aan. En blijf nog even hangen. Het is prachtig weer, Boet. Het was heerlijk op de fiets. Die in Helderdorp met die garagezeel. Die hebben toch maar geluk. Wij ook erg leuke spulletjes heb ik toch al gekocht. Ik werd er vanmorgen al vroeg bij. Tot nou het nieuws van 11 uur voor mensen wensen. En bedankt alvast voor het loesteren.

0: Omroep Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slecht

0: Want de tanker kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzame Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Mensen Wensen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM.
1: Goedemorgen.
2: En een goeie morgen vandaag.
3: In een goeie morgen.
4: En een goeie morgen, wat?
2: Tap het omhoorn, zie je.
3: Jorek, Gertje, man.
4: Dus God, als je een goed morgen, joh.

0: Dit is Minse Winse bij Omroep PNM. Met Mariet van Knippenberg. Omroep PNM.
1: Goedemorgen, lieflui. Welkom bij Minse Winse op zondag 6 september. En we moesten eens kijken wat dat snel gaat. We zien officieel de meteorologische herfst is begonnen op 1 september. Dus we zijn officieel in de herfst. En we moesten eens kijken wat een prachtig weer dat het moet is. We hebben echt geluk dit weekend. Met allemaal wat te doen is in de buurt. En de geluid zit niet, maar er zit een muk op mijn microfoon. Die gewoon ik dadelijk proberen te mappen. We beginnen met Limburgse muziek. Uit Limburg komt de muziek Beppie Kraft.

0: Onze telefoonlijnen staan daar open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: Ja, en Toos, die zit helemaal klaar voor een babbeltje met deugd. Dus vroeg een pleitje aan. Gewoon. Omdat het leuk is, omdat je er lang niet meer gehuurd hebt voor ikzelf, of in mijn zangers, dat mag natuurlijk ook. En of je kunt me ook een mailtje sturen naar mensenwensen@omroepnm.nl. En via dat kan je ook de bloemen aanvragen voor de volgende week. Nou, eens even kijken, we beginnen aan de lijst. Laten we door maar eens mee beginnen. Vandaag is het 6 september. En dan is Jurgen Nellanders op de Bries, door de Misbrie. En die werd 81 jaar. En ook 81 jaar werd Jan Steeks van de Scheepstraat in Heldendorp. Feest alom. En natuurlijk vanmiddag gewoon ik ook nog een feestje toe. Want mijn jongste broerke Paul, die werd vandaag 63. Ik weet nog heel goed dat hij geboren is. De morgen dat ik wakker werd van wie het de zo hel schroeide dat ik beukte dat ik dat de wakker van werde. Dus Paultje, tot strak. We gaan naar Gieten toe. Ik wil een cowboy als man.

Gitte. En ze zong oorspronkelijk de Duitse versie. Maar dit was dus de Nederlandse die we ook kennen van Ria Valk. De Studio Fly, die rond half één kan weggeven, die is deze keer voor Emus, die geboren is in 1963. Net wie mijn broer. Maar daar kreeg die fly niet. Ik heb zijn eigen fly. En in 1963 werd dit liedje een hele grote hit voor Fats Domino. There Goes My Heart Again.

0: Het weer in Peel en Maas.
1: Ja, en wie zal het weer deze keer weren? Nou, vorige voorspelling die kwam redelijk goed uit, dus ik ben dus benieuwd. Vandaag zondag, druig, zonnig, prachtige witte stapelwolken, zwakke wind, dus lekker weer voor te wandelen en voor te fietsen. En 23 graden zou het kunnen weren, maar wat ik het laatste uur hebben we niet, staat in het zuiden nog wel een paar graden meer kon zien. Dus tussen de 23 en de 24 graden. Morgen dan is het droog en warm en dan werd het 28 graden. Wat een fijne dag voor de werk te beginnen, als ze niet hoeft te werken, tenminste wel. Maar dan, dinsdag, flinke afkeuling en voor de rest van de week 20, 21 graden. En kans op buien. Dus dan is echt de herfst in aantocht. En dan kunnen we terecht met Gerard Kok zingen. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

Ja, maar ja, laatste jaren is eigenlijk september ook best wel fijn weer geweest. En oktober ook nog. En ik hoop het, van mijn vakantie die komt er dan aan. En dan hoop ik toch niet dat ik echt herfstweer krijg. Maar toch een beetje zon, een beetje droog. Maar goed, we zullen het afwachten. We hebben een verzoekje binnengekregen. Dat heb ik 2 weken terug al gekregen. Hallo. We zien regelmatig luisteraars van een zonnig muziekprogramma erg schoen doorgaan zoen. Vroeg mijn hart van mensenkinder is ons liedje en zo fijn zien als ze dat drijft. Natuurlijk doe ik dat. Speciaal voor Dora en Lau, uit Neunem, mensenkinder.

Beeld, beeld schoon. Wat een mooi liedje. En nou, dan weten we ook dat er zeker 2 mensen van genoten hebben. Maar ik denk wel meer. We gaan verder met Willeke Alberti. Play Tune 1963. Spiegelbeeld.

63 jaar geleden zong Willeke Alberti dit. En ze zingt nog steeds, ongelooflijk. We zien zover dat we het gedicht, dat ik het gedicht gaan voorlezen. En natuurlijk van mij. En het gaat over de herfst. Blaadjes vallen in de warme wind. Buiten hoor ik gelach, het roepen van een kind. Dan brengt me terug naar vroeger, de geur van warme soep. Lekker spelen tot het donker werd, buiten op straat en op de stoep. De geur van herfst hangt in de lucht, de verkoeling is nabij. Ramen weer open, het gordijn beweegt zacht. Dromen waaien binnen in mijn nacht. Dromen van jou en van mij. Rimpels van de herfst. Flink.

zwemlieken te zinken, soppige natte grond. De wind speelde onrustig met afgebroken tek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Ganse dagen een grieze sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren, niet gezond. Rimpels van de herfst die blieven, vereeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten, maar aan die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

kas ging aan dicht trekken. Wortels verloren grip en een veel te vroege winter. Vrouwt ze kapot. Meist is gezag, de duwt je voor zijn plek. Familie, vrienden, kennissen, heb geduld.

0: aan die dingen raak ik nooit gewend. Rippels van de herfst die branden en merken wat er lucht beleeft. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.
1: Rimpels van de herfst van Flink was dat. Ik pak de liefst er wel bij. En dan kom ik op die maandag, morgen. Dan is het 7 september en dan is Jurig Marga Verber op de Steenbakkerstraat in Kapel. En Marga werd 65 jaar. We hebben een verzoekje binnengekregen. Hallo, Geer vroegen we een pleitje aan voor de uitzending van Minswensen van 6 september. En die vroegen we aan voor Tijkeizers uit Kapel, die op dinsdag 95 kerstjes mocht uitblazen. Zo, dat is een behoorlijke grote taart, denk ik. Hè? Alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen willen we van harte feliciteren met deze mijlpaal. En we wensen hem een fijne en gezellige dag toe. En als het kan, Geer, geniet van het leven van chef Diederen. Met bijvoorbeeld dank. Jos Telen heeft dat gestuurd, dat mailtje. Dus, Tijkeizers, 95 jaar, ook van ons een dikke proficiat en geniet van deze bijzondere dag. En wegen samen met u genieten van het leven.

Onze telefoonlijnen stonden daar open. Voor een verzoekje of gewoon voor zichzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.

You Won't Matter Anymore van Buddy Holly was dat. Maar even kijken, we gaan nog even naar de dinsdag toe. Dinsdag 8 september, dan zien jurig Thijs Siebe op de Merwijkstraat in Kessel en Thijs werd 76 jaar. Leon Vonke op Passage Kapel in Kapel, die werd er 74. En Leon Jacobs, Spanningerveld in Kapel, die werd er 63. En als laatste op de dinsdag heb ik op mijn lijst gestaan Marij Langendonk op de Scharenweg in Kapel, 79 jaar. Leon Vonke, daar hebben we een verzoekje voor. Want Ans heeft gebeld, zijn vrouw. En die zei, aanstaande dinsdag is mijn man Leon jurig. En dat werd er al 74 jaar. Van harte gefeliciteerd. En Ans heeft voor dich aangevraagd. Ben in een man. Het heimwee neemt ze met.

En Wim gaat die eerste vleibon krijgen. Die won van Bakkerie Broekman, zoals ze die lekkere Limburgse vleiver kreeg. Nou, ik ga het verklappen. Die gaat naar Kessel. Naar de Bergskampstraat. Want daar woont Hans Weijers. Hans is geboren op 9 september 1964. En dat betekent dat er komende dinsdag 62 jaar werd. Alvast van harte proficiat namens Mensenwensen en PNM. Want toen steeds als donateur op Oslies en steunt ons zodanig. En daar zien we, ja, dat is een dikke dankjewel. Hans, geniet van die verjaardag. Ik heb een liedje van Mannenwerk uitgezocht voor dig. Dat heeft een beetje een komisch liedje. Theo en Victoria, ga maar eens loesteren.

Nou, de eerste tour zit er weer op. We komen dadelijk terug naar 12 uur met tussen de soep en de patatten. Dan gaan we nog een flyboom weggeven. En we hebben nog verzoekjes liggen. Maar je kan nog gerust bellen met Toos, 30, 66, 33, 3. We gaan ook om 12:15 de prachtige bos bloemen weggeven van het bloemenhofje. En ik ga heel even afscheid nemen met André Rieu, de Strauss Melody en de medley. En ik zeg smakelijk eten voor als je een toffe gehoord. En tot zo!

0: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe raar...

Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5:30 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Mensen Wensen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM. Dit is Mensen Wensen bij Omroep PNM met Mariet van Knippenberg. Omroep PNM.
1: Welkom terug. Wie nog een uur mensen wensen tussen soep en patatten, toestel aan de telefoon 30 66 33 33 voor een verzoekje. En wat gaan we dit uur nog doen? We hebben nog flyboom weg te geven, rondje half 1. En dan een koffer in de prachtige bosbloemen van het Bloemenhofje. Maar we beginnen met een plaat van Freddie Mercury. Gisteren is het 80 jaar geleden dat hij geboren werd. Dus als hij leeft, hij zou gisteren 80 zien geworden. Dit zong er voor de Olympische Spelen in Barcelona. Het heet ook Barcelona en het zingt er samen met Montserrat Caballé. Barcelona.

Freddie Mercury, Montserrat Caballé. Montserrat Caballé, zeg het verkeerd. Woensdag, daar waren we gebleven. Woensdag is het 9 september. En dan zijn Jurg Rienmaas op de Rotestraat in Panningen. En de Rien werd 92 jaar. Hans Weijers, we hebben hem in het vorige uur genoemd. Hij kreeg de eerste flyvorm van ons. Op de Paaskampstraat in Kessel. En Hans, hij werd woensdag 62 jaar. Jan Poels op de Pratwinkel in Boulder, 73. En Dore Gerris op de Boulderswijk in Heldendorp, 82 jaar. We hebben een verzoekje binnengekregen via de mail. Dus ik moet me even draaien op het scherm dat ik het kan lezen. Beste Marie Dentoos, hier willen we een pleitje aanvragen voor onze lieve dochter Mieke. Ze werd morgen 7 september 46 jaar en viert haar verjaardag vanmiddag. We wensen haar een hele fijne dag samen met Marco, Luca en Siem en proosten op het leven. Hier een pleitje van Benny Nijman, Ode aan Maastricht. En dat werd aangeboden door papa Jo en mama Mia Basten. Benny Nijman.

Onze telefoonlijnen staan daar open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.

En dat was Billy Moe. Ik kauf mir lieber ein Tirolerhut. De Lies. 10 september. Dat is donderdag. Dan zien jurig. Maar Johan raadt op de Kantweg in Beringen. Maar je wordt 68 jaar. Chris Winkelmolen op de Ruistraat in Heljedorp. 85 jaar. Jeroen Engels de op de Steenstraat in Kapel en werd er 49. En Annie Jansen op de Kardinaal van Rossumstraat in Beringen. Die werd er 77. Ik hoorde gisteren een liedje van Tom Jones. En dat koos ik niet. Het origineel is van Leonard Cohen, maar ik werd zeer onder de indruk. Het heet Tower of Song en dan gaan we nu naar luisteren.

de Schwalbe niet. En dat was natuurlijk Heintje. In het eerste uur heb ik gedraaid Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En toen zag ik dat Suzanne Freek ook een liedje hebben met dezelfde titel. Dus, en ze verloesteren.

Toch een heel ander spiegelbeeld als dat van Willeke Alberti. Die is waar, van Suzanne en Freek. Gewoon even naar de Vrijdag toe. Vrijdag is het 11 september. En dan is Jurg P. Delissen op de Hoekerstraat in Echel. Piet wil 79 jaar. En Sjaak Hendricks op de Keverbergstraat in Kessel. Die werd er eind aan dagen tegen proficiat. We gaan nog wat Duits draaien. Michael Meijer. En het had Rendezvous im Herbst.

En dat was rendezvous in herfst. Dus even kijken, wie laat is het? Het is half 1 zomer en een keer dus.

En we zien toe aan de Studiofly. Ook die komt in de vorm van een bom die ze bij de bekker kent inleveren. En dit is heel bijzonder. Ik heb straks al eerst doorgezegd. Mijn jongste broer Paul, die is vandaag jarig. Die is in 1963 geboren. En diegene die van mij de Studiofly kreeg, die is ook in 1963 geboren. En dat is Leon Jacobs, Panningerveld, in Kapel. Geboren op 8 september 1963. Dus overmorgen werd Leon 63 jaar. In 1963 geboren. En dan hebben we het nog niet de vroegste nummers. Dus Leon, doe Chris van Oosterfly in de post. Ik weet niet of dit gaat redden voor... voor dinsdag. Wanneer was die geurig? Even kijken. Ja, dinsdag. Ik durf dat niet te beloven. Maar ik ga mijn best doen. Gooi hem straks op de post. Ik wens je een hele erg fijne verjaardag. En hij hier een liedje staan. Dat is een oud liedje. Hopelijk vindt ze dit leuk. Craig Douglas, Only 16. 63, het niet 16.

En dan zien we dus Gert Vergeten, hè? Wie die Studio Fly huurt natuurlijk ook een overzichtje van het jaar van 1963. Elfstedentocht, Bar en Boos. Volgens mij is er een film over gemaakt. Of een musical. Reinier Paping won hem. En het was zo koud. Het was de kortste winter van de 20e eeuw in 1963. Het was zo koud dat de Noordzee bevroor. Gedeeltelijk. En dat mensen met de auto over het IJsselmeer kosterieën. De eerste Kennedy-mars werden gelopen in 1963. President Kennedy zei van elke volwassen mens moest de zongerviel moeten dik kunnen lopen. Is het 80 kilometer? Ik dacht het wel. Onze Rob heeft in de zomerseizoen een paar keer gelopen. Johannes de 23e overlijden en paus Paulus de 6e werd paus. De introductie van de Fla Flip. Wim kende het niet. Ik eet het nog steeds keer. En Martin Luther King, hij is in een mars op Washington met bevlogen woorden ook. I have a dream. Geboren in 1963 ook. Michael Jordan, basketbal. Ronald Koeman, voetballer natuurlijk. Jochem van Gelder, die zo'n leuke programma's maakt met kinderen. En Johnny Depp. Wim, welke vrouw velt niet voor Johnny Depp? Nou, er zijn er wel die niks vingen, daar weinig. Martin Luther King deed me denken aan een liedje wat ik ken, origineel volgens mij van Marvin Gaye. Maar ik heb de versie van John opgezocht. Abraham, Martin en John.

Anneke Groenlo. Ook een hele goed hit in 1963, Surabaya. We kregen een verzoekje via de telefoon. Ja, we hebben ons thuis gebeld. Voor ons twee kleinkinderen. Emma Seelen, die 17 wordt. En Guus Delissen, die 8 wordt. Aangevraagd door opa Tom en oma Noor Delissen. Rond 12:45. Ja, dat is dus nu. Want zo dadelijk, dan krijgen we de bloemen. Om 15:15, ja, dat horen we net niet. Maar het komt zich niet op een minuut wel. Zo wil je Ger Fabrizio aanvragen voor Emma en Guus Roetewisser.

0: Er zijn van die mensen die iets extra's wil toewensen. Iemand die je wilt roemen, die krijgt van Omroep PNM bloemen. Die krijgt het bloemetje van de week.
1: En het bloemetje van de week werd persoonlijk afgeleverd door het bloemenhofje. En dat is echt een prachtige bos tussen en Chris. En deze keer is de aangevraagd door Mai en Jos en wel voor Mariet Nijssen-Mertens op de Veldstraat in Boulder. Mariet is mantelzorger voor Mia Mertens-Kersten. Ik neem aan dat Mia de moeder van Mariet is. Mai en Jos die vingen dat Mariet door een bloemke veel verdiend heeft. Helemaal met ens. Wat zullen we zien? Zonder mantelzorgers, zonder vrijwilligers. Dus Mariet, vanwege een keer dan staat het bloemhofje aan de buik, aan de deur. En dan Christig een mooie bos bloemen overhandigd. Als dank voor alles goede wassen. Duis. We gaan luisteren naar Chef Diederen, het bloemenmenken.

Het bloemenmenke van chef Diederen, natuurlijk. Ik heb er nog eentje staan van de heikrekels. Ik wil alleen maar van je houden. Speciaal voor Nel.

De heikrekels. We zien het laatste pleitje toe. Noord-Nies van Einhoer, computerbouwt met goed gemixt, met weer een leuke liest met liedjes voor alles, voor iedereen gaat. Ik zeg ook namens Toes bedankt voor het loesteren. De volgende week zien we er natuurlijk weer met mensenwensen. Dus stuur een mailtje naar mensenwensen@omroeppnm.nl. Als je een verzoekje wil doen of een bloemen aanvragen of te fly, kan allemaal. We gaan eruit met James Last en een Beatles medley. En ik zeg bedankt. Tot de volgende week. Tot mensenwensen.

0: en televisie wordt gemaakt. Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Elvis Presley bleef dit nummer zijn hele carrière live spelen. Zo ook in de sit-down shows tijdens 1968 Comeback Special. Helemaal live gezongen, Baby, Trying to Get to You, Elvis Presley.

Het volgende nummer betekent het einde van een droom. Stilte. Geef maar geen antwoord. Laten we de illusie nog maar even in stand houden. And Don't Answer Me, The Alan Parsons Project.

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ern. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 1.
3: Als eerste in de dubbeldekker Buxvis. Zij wonnen in 1981 het Eurovisie Songfestival met Making Your Mind Up. Daarna de perfecte muziek voor dit moment. Crowded House met Better Be Home

Vandaag is alweer de laatste dag van de Wereldhavendagen in Rotterdam. De schepen liggen weer aan de kade en de rust keert langzaam terug. Na de havendagen is dit de perfecte afsluiter. Hier is Piet Veerman met Sailing Home.

U hoorde Ohio Express met Yummy Yummy, gevolgd door pure Hollandse rock'n'roll. Tel je mee, het zijn 24.000 kussen voor Peter Koelewijn en zijn Rockets.

Lee begon even terug in een tijd en wel not your 2002. Voor de echte genieters is hier Huub Jansen en de manslui van Ondiep. Ze bivakeren in een hutje op de hei.

0: Lekker onderweg met... Goed gemixt.
1: Ja, we gaan lekker onderweg met zangeres September. Ze wacht op jou at the end of the rainbow.

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 2.
3: De dubbeldekker brengt ons naar de beste zangers. Heb je haar gezien op tv? Zoe Levi. Wat bracht zij een mooie vertolking van het nummer Passie. Clouseau was diep onder de indruk van Zoe Levi.

de Explosions zwaaien ons uit met Long, Long Ago. Wij zijn aan de techniek Wiel Verber. Samenstelling en presentatie Joke Wouten. Ik sluit af met mijn motto: lach, leef en geniet van iedere dag. Zometeen neemt het non-stop middagprogramma van Omroep PNM het van mij over. Tot volgende zondag. No mensen wensen is er weer een nieuwe Groot Gemixt.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Ballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.

deze teksten plat, want het winkt dich geen probleem. Ook al spreekt ze zelf amper, is dich zit in dit systeem. Ik begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Mijn brood is er nooit geweest,

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, du bist vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, du passeert het gescheid.

0: zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ik ben de police. Jenge beweegt. Jenge werd beschoss. Hang omhoog, man. Luister waar ik sta.

0: dat hoor je. Omroep BNN.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroepbnn.nl of de gratis BNN-app.
0: Omroep BNN.
2: Young money, young money.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
4: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelenmaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Pennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter. Yeah!

ting ting, walla walla ping ping.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het welke veld, zo wie dat geit. Het is riskant, want alles veld of alles tijd.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

situation.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Harmik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn